verdriet. Dan sê hy, my Zari Mare, lei so ver van my af, ek hoop om haar weer te sien. Maar vrijdag is dit

Sports. Minden Mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.
1: Hoe van is het te kijken, weet jy van wat ek praat?
2: Vir my is het net een lijf, maar ek verstaan my maat.

0: Nou raak het lekker, is Gerard Stein op Bok Radio, Bok TV. Gee struktuur aan jou school se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 December by Huguenote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskool is welkom, winter en somersportsoorte. Alles by een fees, die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstrijd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou jou skool of span by www.summerfestival.co.za. Dis die Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's Heroes Today.
1: Wen Afrikaanse groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
2: Bokken Radio, jou buurman luister ook.

Dis Pieter Koen en Weerligstraal op Bok Radio, Bok TV. Nou die antwoord van Leluke Raai. Ach, dit is so baie moeilike een vandag gewees. Jammer aan allemaal wat om verkeerd het. Maar die rechte antwoord het Roan reg. Roan B, hy sê daai hallo tot ziens gee om weg. Oliver Ellis het om reg. Kom ons kyk wie is daar nog. Dwayne, jy het om reg. Shanae het om reg. Claudia, ja, daai baby, hello, oh no, goodbye. Dit is een legendarische een. Dankie Claudia, jy het om reg. En dan is Jolandi Wink is alweer reg. Jy het om reg geraai. Dit is een baie prachtige ene. En vandag sin is een Engelse een. Uit die 90's uit. Dis Faith Hill en Kiss. Sing vir die woorde saam. Dis een baie moeilike een gewees vandag. Dankie dat jy Leluke Raai saam gespeel het. Volgende maandag doen ons het weer. Kom nou Penny.

Maar nu van de merwe daar met roekeloos. Wat is een bietjie roekeloos weer so op een maandag aand, hè? Ek staan ons bekend as die stoutste kind hier. Kom, ek wys jou hoekom.

0: Ook Radio Diesel Pieters, mijn moeder is nog een dag. Hey, dank je voor die inchecks. Penny's vraag vandaag. There are 30 cows in a field, 28 chickens. How many didn't? Ja, Rwane, dank al voor hoe jij dan aan luister. Wat kraad je?
1: Middag, Heinrich. Dat is die medical courier, Hannes Roberts hier.
0: Hoi.
1: Heinrich, check me net in. Hoop, jij is veilig bij de studio. En dat jij een wonderlijke navel gehad hebt. Ja, nee, met mij gaan het alright. Verkeer ik aan mijn kant vandaag. Zo, geniet je dag.
0: Baie dankie, mooie dag voor jou verder. Pieter van uit Kazakhstan, bokke my nou. Verseker. Dankie vir jou Pieter, groet vir almal daar in Kazakhstan. Mita, hallo Nita, lekker om van jou te hoor. Dankie vir die incheck, ek hoop het gaan goed met jou. Tasha het ingecheck van Durbanville, wat sê die antwoord is 2. Mooie dag vir jou. Hallo Bok Radio.
2: Hi Triple H. Dis Abraham Lincoln is so. Jou antwoord sal 10 wees. Nou volle 10. Dis maar hoe jy na luister wat die antwoord vir jou sal gee. Lekker show my buddy. Mooi middag verder.
0: Thanks bud. Lekker mooie dag vir jou. Vrystaat het ingeleur. Penny se antwoord is 10. Mooi week vir jou ook. Steven the Wingman het ingeleur. Hallo Steven. Mooi dag daar. Spien sien.
3: Triple H. So, Eister. Morgen, maandag. Ja, Penny sal bietjie moet meer spesifiek wees. Is daar van die koeie wat dragtig is en hoeveel van hulle is droog? Nee wat, Penny, jy het my met diene. Dankie vir jou show, Triple H.
0: Dankie vir jou, my vriend. Groete allemaal daar, Amanda het ingenoor. Amanda sê van die 10 koeie het nie van die hoender eterij deel geneem nie. Die vangplek is 28 chickens. Heeltemal correct. Hallo Bok Radio.
4: Hallo Heinrich Triple H de Plooi. Goedendag mijn vriend.
0: Hallo Wiget.
4: Matthijs, jouw persoonlijke brandwacht hier van Nuremberg. Checking in, hoop het gaan goed. Hoop jullie een mooie dag aan hier Bokland. Dit is koelie bij ons. Ergens is op pad. Heinrich, ik wil net vir jou sê, jou zaterdag aan party mix wat jij gespeeld hebt, die eerste helfte was absoluut kokend geweest.
0: Dankie en die reks.
4: Het my terug laat verlang aan my studente daar, want toe was dit al die grootste rijfiets geweest, man. Jong, het my weer sommer 20 jaar jonger laat voel. Speel om weer vir ons vir slag, of stief my asseblief een link waar mens daai mix van jou kan kry van zaterdag aan. Goed gaan, mooi dag van allemaal.
0: Ek maak so baie dankie, maar ek is bekommerd oor die ander helft. What happened there? Laat weet vir my. Groete daar in Duitsland. Shanae van der Wald het ingeloer. Wat sê die antwoord is 10. Hello Triple H en het allemaal sê, hulle moet een awesome dag hee. Dankie vir die wat local bezighede support. Mooi dag vir jou. Thanks Bram. Groete daai kant. Penelope. What is the answer?
5: There are 30 cows in a field, 28 chickens. How many didn't? The answer is 10. Get it? Okay. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby. Well,

is drums en drums. Zon sonnek is gatvol. Yes, 25 voor 3. Jy is by Bok Radio, goeiemiddag.

0: Hey, we all want the same thing. Dit is Bok Radio 25 minute voor 4. Ons het die afgelope naweek met Jaco de Villiers die amptelike Bok Radio Top 20 gehad. Kom ons kyk gou hoe lyk die top 10.
1: Bring haar nog, want ek lief haar. Sing haar lof.
0: Dit is Rian Benani met Lof hier op Bok Radio nummer 10 die week. Taryn Lamb met Antarctica op nummer 9.

Tilo Drums and Drum Bunnies West. Met Tilo Hand hier op nummer 1. Die Bok Radio amptelike top 20 elke saterdag met Jaco de Villiers. Net vir jou hier op Bok Radio.

0: Musik von fast the people, was uns Zeit so aufs Kopf nach Pumped Up Kicks. Es wäre nicht die bessere Alternative. Das Bockerani in ihr von ihr FM. Dank je aan Triple H Deploy voor de lekkere zomkaarman weer morgen terug tussen 2 en 4. Nou, tijd voor uitklok en je gebruikt hier NMI Toyota Zion Monique zometeen tot en met 7 uur vanavond. Ik zeg voor jou, goeiemiddag, jou lekker mens.
1: Hey, hoe lekker?
0: Oh, uitstekend, hoe gaan we vandaag met jou?
1: Lekker, is maandag en weet jij, ik voel voor de eerste keer in een lang tijd goed weer in maandag, want ik kan vandaag beweeg. Ek kon saterdag en sondag nie loop nie.
0: Ja, jy het jouself fiks gaan hou.
1: Nee, fiks gehou is nie die woord nie. Ek het gesuffer. Ek het myself gemartel.
0: Jy sê geheim, almal suffer deur dit. Sommige mense meer as ander, maar meer oor dit, binne die volgende paar minuut. Van nou, net nou, baie nie kom vir jou, ons het, kan my hier later, ons gaan met ons speel weer die week.
1: Letterlijk, sê jou lang en over, Lerike.
0: Kan jy ook nergens invat.
1: Sorry.
0: En ons doen dit speciaal vir Lara, wat al vir 3 weke in haar tweede geëindig het. So,
1: Lara, dis die week.
0: Ons gaan dit doen tot sy ben. Ek hoop dat sy speel actually saam in die week. Anders gaan ons maar midweek moet stop, maar wat in ons nog? Want soek jou bokliekie. Beste ooit.
1: Kijk.
0: Of je later vertel wat die thema is. Alles vloeit so mooi. Dan moet ek nie vloei gebruik nie. Als loops, nee, dan moet ek ook nie loop gebruik.
1: Dit nie. Alles.
0: Dit was een thema, was een oorhoofse thema vandag.
1: Alles pas mooi saam. Kom ons hou maar daarby.
0: Dan, baie geluk aan die Springbok. Train, baby. En ek is vast oortuig dat deel van rassie, want ons weet nie wat die man aan dink nie.
1: Yep.
0: En ek dink nie die wereld verstaan, ons weet hy slim, maar ek dink nie hulle verstaan rarig wat sy genie hierdie man is nie.
1: Ek dink hy is soveel slimmer as wat ons ooit sal even kan verbeel.
0: Want ek, hy die selgde met die Britse en die Ierse leeuws, kyk, eerste een verloor hy, en dan kom hulle terug en dan wen hulle in reeks. So ek is vast oortuig dat hy is soos, okay, Laat hulle die eerste invat, laat bietjie selfvertroue kry, en dan kom ons terug, en dan verneder ons hulle, in die Verenigde State.
1: Kyk, ek moet sê, na die eerste een was ek bekommerd, na die tweede een het ek gedink,
0: dit is precies wat hy wil heen, en voel.
1: Is miskien, nee, surely not, maar na die derde en die vierde een was ek soos, oh my word, hierdie mans mens, maar ek dink op ons jylle nood wil ek vir my en vir jou geluk wens, want ons gaan nie hoef karaoke en beat it down, hey!
0: Ek was spot on met my superbroedie op die naweek, bokke met 15, en ek het het gebaseer op die feit dat elke keer behalwe in een wereldbeker, as ons speel op een neutrale grond, op een neutrale veld, dan gee ons die All Blacks een pak sla. Een van my ginseling dinge wat ek gesien het die week, een van my ginseling nuwe sê goed is, you can't spell All Blacks without 3 L's.
1: Hey.
0: En dan vraag jy nou jouself, want ons sit nou met elke liewe trofee.
1: Ons doen.
0: Wat een span in die suidelike halfrond fysisk moontlik kan wen. So, maak dit die Springbokke dan nou die beste span in die wereld? Wel, kom ons hoor van die Nieuw-Zeelanders.
1: Okay.
0: Paul die manne van die Sport Nation potgooi.
2: Mitchell joins us on the line. And you never, ever, ever underestimate an All Black team. Simply remarkable. Wonderful, wonderful performance from the All Blacks early this morning.
0: Kan ek sê, dit was na die eerste wedstrijd.
1: Okay.
2: Almost a little bit emotional. Listening to that, goosebumps. It's who we are as a nation.
0: Boy, it's been a tough 6 years, hasn't it?
2: What we've seen with Dave Rennie's coaching group is exactly that, a team that is very well coached. We saw in this first test, the All Blacks win this because they out-coached Rassie Erasmus. They were trying to play South Africa at their own game. They were playing the New Zealand way, the way William Webb Ellis dreamed when he first picked up a football and ran it and invented the game of rugby. So much talk from the South Africans and from the South African.
0: Ek wil sê, waar hierdie ouse kop ingesteek is, kom al enigszins lig by hom uit.
1: Ek weet nie. Ek wil weet, het hy al enigszins weer gesê, Narai.
0: Well, kom ons luister verder.
2: Fans, many of them almost belittling the All Blacks, schooling on us rugby like we're Scotland, like we're a nation who's only just been introduced to the game, forgetting the rich history that we have in it. Coming into this match, we'd won 63 tests, they won 43. there had been four draws. We had never lost to Scotland, we had never lost to Italy, and we'd never lost to Japan, unlike the South Africans. I can understand why the South Africans have been cock-a-hoot, full of confidence and a little bit cocky with their recent success over the All Blacks and their four World Cup wins versus our three. But what they forgot and what they needed to be reminded of is we're the damn All Blacks. You never, ever, ever underestimate an All Black team.
1: So that was fault number one.
0: Love it.
1: Yeah, yeah, the Springbokke underestimate.
0: I love it.
1: In Ferras, Erasmus.
0: Humble pie, Poppy.
1: Hey.
0: Ek weet nog iets wat ek vir jou wil speel, maar dis is aan die koms klemmie later vir nou. Wanneer kom by extreme oefeninge.
1: Mm.
0: Jy weet, Kanran, 10 kilo is fijn.
1: Ja, ja, nee, dit is nou jy, so ver van extreme af soos wat jy kan kry.
0: Jy kry die malmanne.
1: Mm-hmm.
0: Okay, en ek sê dit met respect. Die ouens wat hier die CrossFit Games doen. Dit is absolute malligheid. Moenie jou life deur soveel trauma sit nie, asseblief.
1: Mm.
0: Want ek het al gesien wat gebeur. Daar was mense wat hulle self baie ernstig beseer en dan is daar ook net mense wat hulle nom gat maak. En daar het nou iets gebeur die afgelope naweek. Ons gaan jou nou meer vertel daarvan. Ons kyk net gou wat gaan aan op die paaie.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
4: jou persoonlike beseringsregspesialiste.
5: Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Dit is 17 minute na 4. Kom ons kyk gou lyk jou verkeer op hierdie maandagmiddag. Daar was 'n motorfietsongeluk by Philip Gosana Rylaan en Krasuluweg. Dit is by Devil's Peak. Nooddienste is daar in kennis gestel. Wegsleepdienste is reeds daar op die toneel. Nou, as jy op pad huis toe is op hierdie maandagmiddag, middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 1 uur en 5 minute, tot in die Parel 1 uur en 25, tot in Somerset West 1 uur en 10 minute. Van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 57 minute. In Century City tot hier by ons 41 minute. So nog iets is 074-2000-989.
6: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
8: What can you do in 30 minutes? Scroll through your phone, watch half an episode, wait for your takeaway, or you could help save up to 3 lives. Blood donation takes only about 30 minutes, and this September, there's no better time to start. Spring into action. Ready, set, rate. Find your nearest blood donation clinic at wcbs.org.za.
9: Eastern Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
10: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
5: En pop, pop, pop, pop, die speakers, Bok Radio.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Uitklok weer.
2: Hartelijk goeiemiddag, ons kijk nou hier weer vanmorgen. Dinsdag 15 September 2026, lekker koud nog morgen, nat en winderig ook, stevige rukwinde wat verwacht word. Ek maar die Noordwestheid, Kaapstad, morgen op 15, Langebaan 16, Strandparel, Malmesbury, allemaal morgen op 17, en dan Hermanus, Woester, Klein William en Brackenfell, allemaal morgen op 18.
1: Uitklok weer.

0: Mag ook Brothers Osborne of wel die ene geef je een gooi.
1: Nee.
0: Van de politie en die wil weer acten. Wanneer is jouw kies, hè?
1: Oeh.
0: Dan een wat baie gewild gerok het, weens die succes van Stranger Things. Vooral seizoen 4. Is mooi vrouw, kan ik ook weer een gooi. Zoals je ziet is.
1: Ik dromen altijd, soms is het slecht, maar hey.

0: Uitstekend. En ek lief wat van die reekse en movies doen vir ouwer kunstenaars. As dit een rarig muzikant al, en as dit een rarig suksesvolle productie is, hulle loopbaan wat weer verfris word.
1: Mm-hmm. En in een nieuwe fanbase bekendgesteld.
0: 100% dan een liedje wat beslisse wenner sou wees. Ook deel van die top 3 gewees.
1: Dit is die ander ene in my top 3 gewees.
0: Kan nie wacht om te hoor wat jou eindelijk kies is, nie? Stout vir een stikkie Bryan Adams. Ook stik vir een stikkie Bruce Springsteen. En dan een band wat net succesvol kon wees in die 80s. A Flock of Seagulls.
1: Hey.

0: What a tune, Bon Jovi and Runaway. En my mening, die beter van die twee, want het kom by liekies, by my beste liekies, wat doen het met hardloop.
1: Goeie keuse.
0: Maar nog steeds gelijk op, so ons begin hierdie week met een 0, en nou is het soos die Greatest Rivalry Tour.
1: Oeh.
0: Dit is een 4 wedstrijd reeks.
1: Oeh, ja, nou is het moeilijkheid, dit maak my op my sene wees.
0: Het gaan net genoeg tyd om het moord te doen, want ons het die adjunct burgemeester, Eddie Andrews, want gaan een bykie chat morgen, is een simulcast wat ons het van, wel wat is het, tussen 6 en 7.
1: Ja, so ons groot weer bykie vroeg.
0: Ja, en ook gaan het een Greatest Rivalry Tour wees in termen van ons game wat ons speel, en dit is weer
1: Letterlijk Sê Jy Lang en Oop in Lirike.
0: Sê drie Afrikaanse liedjes vir jou, ons verhoog die Afrikaans, en ons kyk hoe goed is jou Afrikaanse kennis, kan jy nog steeds identificeer van wat se treffer ons praat. Weet jy wat snit? Dit is wat ons gaan draai.
1: Ja, is jy een A-kandidaat as het kom by die Afrikaanse taal?
0: Of draai jou Afrikaanse onnie, nee, hoopelijk, draai hy nergens. Gaan jou Afrikaanse onnie trots wees op jou?
1: Ja.
0: Hoe kom het ek dadelijk so toegegaan?
1: Nee, ek weet nie, kom ons, vermaid het.
0: Ja, kom ons vermaid gaan. Okay, so hier is een voorbeeld, een van ons weekse likies. Kan jy identificeer wat se likie dit is? Die bestaan word geleidelik draagliker na mate een mens sy ouderdom toeneem. En my gedagtes verkeer in een toenemende, neem in toenemend geordende toestand. Die verantwoordelikhede van volwassenheid verslind echter my beskikbare tyd en geld. Nietemin verbeter die levensomstandighede na mate die jare vorder. Dit my mens is, wat, baie dankie.
1: Persoonis, mooi gelees, Jan.
0: Kunst, as jy denk, dis goed, dan heb jy dan so iets van met jou. Maar dit is Fransje van Kouk, dit raak beter.
1: Okay?
0: So as jy nou vir die eerste keer gaan saamspeel, baie belangrike dag, die eerste dag, want die punte dra oor.
1: Dit doen.
0: Na vrijdag toe, jy speel op WhatsApp, jy stuur die antwoord in, en die eerste persoon na die derde liedjie se lirieke gelees word, die persoon krijg 5 punte.
1: Jy doen.
0: Okay. Enzovoorts, tot met die 5de persoon 1 punt krijg. Okay. En dan vrijdag, die persoon met die meeste punte vir die week, stap weg met die ietsie lekker van The Grounds Meat and Deli. Laas week, weer 1000 randse geskenk bewys vir die winkel.
1: En dit was Zalmonie.
0: Zalmonie.
1: Waarom jy weggestap het. Lara, net gemis.
0: Vir die derde achterin volgende week, Lara, wat net kom, so dis kom ons het weet doen.
1: Ons doen.
0: So Lara, as jy nie gaan som speel nie, as jy nie nou ingeskakel is nie, gaan ek baie teleurgesteld wees.
1: Dan gaan ons het kanselleer.
0: Wel, ons gaan moet commit.
1: Hey.
0: Wees is nog een hardloop, enekie vir jou Afrikaanse genus Jacobus en Mila, het gaan ons kryf by die nies.
2: Donker

0: Prachtig. Uitstekend, Monique.
1: Dankie.
0: Lekker gekies, prachtig. Kijk, ons kijk gegaan na ons punte. Mm-hmm. Kijk, wel die vinnigste persoon is een man met die naam van, wel, kan ek weer sê, die van Stander.
1: Mm-hmm.
0: Dit is...
1: Goedzie! Yay!
0: Twee vanne, love it.
1: Goedzie, Stander, met 5 punte.
0: My ginsling type mens, persoon met 2 vanne.
1: Hoekom?
0: Dit is net baie uniek, soos Feride Pree.
1: Besonders. Okay. Besonders.
0: Tweede vinnigste.
1: Was?
0: Ja, sê vir my, asjeblief. Ek maak in spanning.
1: Ach, in die derde wiel. Was Ferdie na 3 punte?
0: Ferdie?
1: In die derde plek met 3 punte het ons vir Johannes.
0: Hey, Johannes.
1: Ook een man wat al 3 weke probeer, ne?
0: Mm-hmm.
1: In die tweede laatste plek, 4de plek, 2 punte op die boord. Ons favorite Soutie, dis Victoria.
0: Hey, Victoria, well done.
1: En dan met 1 punt op die boord, vandag het ons vir Leonie.
0: Ja, Leonie.
1: Zai.
0: Sal sy weer geld gee of denk jy sy Leonie. Well done. Ongelukkig Laura, net buiten die vinnigste 5, ook die derde een verkeerd gekry, maar hy, het ons altyd morgen, provincie karikap kom weer. Die gaan ons kry tot by die sport.
2: Ek

The Escape Club, Wild Wild West, net hier op Radio Bok TV, 15 minute oor 7, geen Kaapstad regering vanavond, nie staat Kaapstad nie, so ek het bykie gevra vir jou verjaarsdag boodskap, natuurlijk, jy het die boodskap ingekom, bykie vroeger het ons ook gevra, of gesels oor jou ginsling Jean Boucher Likie, en ek kan dit bykie later lees, hier het die hele paar boodskap ingekom, baie dankie Rudy, en hier is nog eniekie, baie dankie Jackie, van Langeberg Reach, ek gaan jou Likie ook later speel van Jean Boucher, Marianda Kroenee van Kuilsrivier, baie dankie aan jou boodskap ook, ginsling Jean Boucher Likie. Vandag, Amy is op 27-jarige ouderdom oorlede, Amy Wyna, sy sou vandag haar verjaarsdag vier het, sy was so jonk toe sy gesterf het, ek is seker, het dalk in die rolprent gekyk oor haar lewe Back to Black. So ons onhou vir haar vir baie goeie muziek en een van die muziek, of een van haar goeie likies.

0: I Will Survive, Gloria Gaynor, net hier op die aand. Kom, een lekker, lekker goeie aand, as jy nou net ingeskakel het.
1: Goeie aand, Brent.
0: Goeie aand, Jaco.

Dit is Gemma Catherine, SOS. Mooi liekie, een lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, Bok Radio, Bok TV, maandag, 14 September 2026, die Bokke se wedstryd, die naweek het my nou heel uitgegooi, maar ja, dit is een maandag, een groen en goue maandag, nie blou maandag nie, maar een bietjie hartseer dat the greatest rivalry nou voorbij is, nou is dit die aftelling tot wereldbeker 2027 in Australië. Die groot vraag is, wanneer hou dit dan nou op? Gaan dit nou heel tyd so aangaan? Wat is volgende? Greatest rivalry, dan is dit wereldbeker, dan is dit hier die toernooi, daar die toernooi, maar nog steeds is dit nog lekker. Wel, dit is die aanskof saam met my Brent, 80's is op pad, 15 minute oor 9 en jou woord van bemoediging. Vandag in geskiedenis, jy weet hoe werk dit, jy speel saam 074-2009-89. Kings of Leon het 'n tydperk van 3 weke in die eerste plek op die Britse enkelsnit trefferlys begin met Waterliekie op hierdie dag. Kings of Leon het 'n tydperk van 3 weke in die eerste plek op die Britse enkelsnit trefferlys begin met Waterliekie. Laat weet vir my gerus op die WhatsApp-lyn. Hier is 'n stadsboer, meer as genoeg.

0: soos jy.
1: Prins Elvis National heeft een nieuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, vroeg ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer producte, meer diens.
2: Ons doen dit alles.
1: Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
2: Groei vandag.
1: Bou môre.
3: Bokradio 989 FM.

Valiant Swart, daaronder in die rowers. Ja, lekker hier vanavond op Bok Radio, Bok TV. Baie dankie allemaal wat vanavond lekker saam gekuier het die eerste uur. Ons het John Boucher liedjes gedoen, kom ons gesels, kom ons praat. En ook geen stad, Kaapstad vanavond gewees nie. En na tweede uur ken jy Suid-Afrika speelietjie, ons het lekker gesels oor die spook van Uniondale vanavond, die spook van Uniondale, en ook Kelders van Geheime, die televisie-seepie. Baie dankie, jou woord van bemoediging, een bietjie vroeger was die filmmaker Tyler Perry, wat daar sê, jy benodig net een ja, tienduisende nees, miljoene nees, maar na een jaar, dit is al wat jy benodig. Een jaar kan jou hele leven verander en ons allemaal wacht baie kere op dat een, net een jaar, dat een rechte deur om op te gaan, wat jou hele leven kan verander. Wel, ek geloof dat jy moet ook net geloof, keep on going, bly aanloop en dit gebeur op die rechte tyd. Gerard Skaap is gereed om saam met jou te kuier van 10 uur tot en met 12 uur. Ek los jou met The Rolling Stones, Ace of Base. En hier is Dewald Wasserval en hy word genoem oorleef. Goeienaand, tot ziens, lekker slaap, ons kuier morgenavond weer.

0: Michael Harder as a Ben Pomp en nog eens zes. Wanneer die zon zak, word die nacht wakker en is tijd voor iets bijzonders. Skakel en verlaat aan met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernacht. Met hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpen, inspiratie en goeie geselskap. Alles om jou aan perfect af te sluiten. Moenie die nacht alleen aanpak nie. Laat aand met Gerard. Maandag tot donderdag. 10 tot middernacht. Net op Bok Radio 989 FM 1 Bok TV. Waar jou laat nacht begin.
1: En dis nou precies 1 minuut na 10 hier op Bok Radio Bok TV. My naam is Gerard Skaap. Lekker om saam te wees vanavond. Hier op die beter alternatief natuurlijk Bok Radio Bok TV. Ons kyk lekker saam. En daar is hoope awesome muziek vir jou, van nou tot en met middernacht, en lekker reen wat ons gehad het hier in die Weskaap, lekker reen gisteraand, joe, ek het wakker geword, wel, ek het laat gaan slaap, maar hierby 12 uur, 1 uur, 2 uur vanoggend, woe, toe sak het dan vir jou lekker af, nee, het was beautiful, en toe het ek aan die slaap geraak en lekker geslaap, so ja, nee, dit was vir my so awesome geweest om wakker te word, en die reen te hoor, en te sien, en te ruik, en ja, sommer die reendans te doen, ons het dit nodig hier in die Kaap met die reen, maar ons kyk lekker saam, ek en jy, vanavond hier op Bok Radio Bok TV, natuurlijk praat ons vanavond een bykie oor slaap, iets wat ek hier baie van kry nie, en as ek het kry, is het gebroken, maar dit, hoe sê hulle, hou pas maar aan by omstandighede nie, maar is jy iemand wat nachtheil is, recht hier die aand wakker bly, en dan morgenochtend gaan net so bykie slaap, en dan jou dag aanvat, is jy iemand wat makkelijk verslaap? Ok, ek wil hom nou eerlijk wees nie, vrijdagochtend het ek ingestaan vir Wimpie, en gewoonlik staan ek op, wel, ek gaan slaap eers, omtrent so 1 uur half 2, as ek nou van die radio afkom, en dan gaan slaap ek so vir 2 uur, 3 uur, en dan word ek wakker, dan kom ek hierna toe, dan kom staan ek in vir Wimpie, om jy half, ons moet half 5 hier wees, om 5 uur te begin, so al ons shows, moet jy half uur vir die tyd hier wees, so, dan is ek half 5 hier, maar ek het, vrijdagochtend, het ek kwart voor 5 wakker geskrik, so, die, jy weet, maar toe move ek, maar ek was net na 5 hier, maar, dit is die een keer, wat het met my gebeur het, maar ek is een ou wat probeer, om nie te verslaap nie, ek is rarig, ek sal, wat ek gewoonlik doen is, ek stel gewoonlik, as ek moet 3 uur opstaan, dan stel ek een alarm vir 3 uur, ek stel een alarm vir 5 oor 3, 10 oor 3, kwart oor 3, 20 oor 3, so ek stel elke minuut, elke 5 minuut vir my alarm, en glo my, ek sal opstaan, ek maak seker, dat ek, wat ek gewoonlik doen is, ek stel gewoonlik, as ek moet 3 uur opstaan, dan stel ek een alarm vir 3 uur, ek stel een alarm vir 5 oor 3, 10 oor 3, kwart oor 3, 20 oor 3, so ek stel elke minuut, elke 5 minuut vir my alarm, en glo my, ek sal opstaan, ek maak seker, dat ek opstaan, en ek hou nie van verslaap nie, ek

0: Bok Radio, Bok TV, dit is jy, frekwensie is 98.9 FM, reg oor die Weskaap, en op bokradio.co.za, reg oor die wereld. Baie dankie vir al die boodskappe wat inkom, dan een boodskap hier gekry van, wie het om vir my gestuur, ek het name bysin, is Hendrie het wat vir my sê, die volgende, Naand Gerard, ek stem saam met jou, as ek verslaap, is my dag die mekaar, en niks verloop reg nie, Hendrie het, ek stem met jou volkome saam, Dutchie, wat vir my boodskappe gestuur het, Dutchie, moet nou nie gaan slaap nie, hier is jou boodskappe, jong.
1: Naand Gerard, dan ek het sê nog so 10, 15 minuut is om hier wees, ek moet maar gaan slaap. Ja, maar uit onderweer was lekker gisterand.
0: Baie lekker gewees.
1: Ja, ek het sommer terug verlang na Gauteng toe en toe die onderweer ophoud, toe ek blijks in die Kaap. Maar, ja nie, so ek sê, gaan so 10, 15 minuut in jou luister. Ek het na die hand, jou eerste show, ek het gaan lawe. En al met hulle sê, wat met jou werk, jy sê, een awesome show.
0: Baie, baie dankie, man.
1: Nee, kom ek sê, Gerard, ek, met jou maar, maandag tot zondag, nee, tussen 4:00 en 4:30 is ek wakker. Ek is lang voor my wekker wakker, en moet nou nie, laat ek verslaap nie, nee.
0: Ja, ek
1: tyd, met my ex, joh, en verslaap sy, en verslaap ek ook nou, en al die type dinge, as ek nou wakker word nou oogende, en ek neem my kopie koffie drinkie, dan is ek omgekrap.
0: Nee, nee, dat is jy om en dom, sê, nee.
1: Al 4:00, al 5:00 in oogende, is ek wakker.
0: Yes, yes.
1: Ek kan nou maar partijkie in die aand,
0: dis jou tyd,
1: op saterdag, en doen wat ek wil, maar nee, wakker word ek wakker.
0: Nice, nee, is goed. Ek is die saafde, ek, even op naweke, my vrou staan een sekere tyd op in die oogende, en ek kan hoe moeg wees, ek word wakker daai tyd. Ek weet nie, dis ek maar ouse biologiese klok wat so ingestel is, ek weet nie, maar dit is nou maar ongelukkig een van die dinge. En as ek nou vir myself sê, morgen gaan ek bykie laat slaap, glo my, dit, ek gaan nie laat slaap nie. Dit is net ongelukkig, jou foon gaan vroeg lei, of iemand gaan in jou klop, deurkom klop, of iets gebeur, wat jou nie gaan laat slaap nie. Dit is net ongelukkig. As jy wil laat slaap, bly net stil en doen dit. Moet nou nie die slapende hond wakker maak nie. Naand Gerard, hoop het gaan goed met jou, met ons gaan het baie, baie goed, dankie, nee, ek verslaap nie, ek druk die wekker dood, as jy afgaan en staan dadelijk op, Alwyn en Linda, nee, kyk, Alwyn is goed, dit is goed, jy weet, want hy nog so bykie le, dan verslaap hy in jou malle verstand in, dit is nou ongelukkig so. Boodskap hier gekry hier van Teresa uit Amerika uit. Ek gaan dan een bykie na haar boodskappe luister. Dan gaan ek hulle definitief bykie vir hulle uitspeel. Maar ja, ons gaan nog aan met lekker muziek. Dit is nou 26 minuten voor 11 hier op Bok Radio Bok TV. En laat aan met Gerard. Op pad nog vir muziek van Stefan Jansen, Harry Styles, Wilma van Heerden, Lizzie Basson en nog vele meer. Bly ingeskakel. Die Peter Alternatief 98.9 FM. Goeie naand, hallo daar.

0: Nahrani donker, nou met Gerard Skaap op Bok Radio. Laat aan met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.
1: Binnenkort tijd voor groeten van IJs tot IJs van onze Suid-Afrikaanse experts. Blijf skakel af hoor.
2: Met die eerglas waar die tijd tel. Die koning stuur kasteel. Die paarden krijg bevelen. En die koning aan beklaar. Gooi jou kaarten op die tafel. Laat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgepak. Het vlag laat zak, elke troefkaart een skaakmat.

0: groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: Lekker muziek vir jou hier op Bok Radio. Die Shapeshifters met Lola's Themes. Lola Theme, Lola's Theme. Hou pad op vir jou muziek van Elof featuring Early B met Bikini weer. En I'm With You, Joseph Lindley, net hier op Bok Radio. Goeienavond, hallo daar.

0: Freddy Nest, Weile Freddy Nest met Sê My net hier op Bok Radio, Bok TV. Dis nou 27 minute voor 12 en broer Piet daar uit Gordons Bay wat vir my die volgende boodskap stuur. My ou grootma daar uit Gordons Bay.
1: Nou, Gerard, lekker man, lekker nie, ek hou van die muziek vanavond hoor. Weet jy wat, ne, ek dink ek gaan vanavond een shout-out doen vir ons expats daar in Amerika, vir al die manne wat die naweek aan Baltimore was. Baie dankie, weet jy, die stem het toch nooit so mooi geklink, so ons daar oorgevat het in begin uit die blauw van
0: ek
1: ons.
0: Stem saam, ek stem saam, ja.
1: En, die gulkie wat die Star Bangle gesing het, wat over een volkslied nie in my mond, ek het nog nooit enige iets so vals gehoor in my hele leven, maar in elk geval, ja, nou, aan die experts van die naweek was daar by Baltimore vir die Bokke in New Zealand came, well done boys, julle maak ons trots.
0: As hy, baie dankie, broer Piet, daar uit Gordons Bay uit, ek stem met jou volkome saam, pel, ja nie, luister, hy hoef nie muziek graad te hee, om te hoor as iemand vals sing nie, of as die, of as een klavier nie lekker getune is nie, jy weet so, ek stem met jou volkome saam, maar ja, dankie vir ons experts wat daar was, en die boerekultuur daar gehou het, jy weet, dit is amazing, nee, dit is amazing, elke expert wat daar was, elke Suid-Afrikaner wat daar was, ek wens ek kon al gewees het, maar nou ongelukkig, ja, dit is een van die dinge, maar kom ons gaan met die lekker muziek, baie dankie vir die boodskapies, en ek nog een of twee laaste expert boodskapies is, ek wil graag vir julle dit uitstuur, so ja, julle het nog so, twee of drie minuut dit kans, om gauw een keer deur te stuur, en dan moet ek ongelukkig afsny met die boodskappe, maar ja, die aand het vinnig gegaan, die aand het verskrikkelijk vinnig voorbij gegaan, het is ongelooflik, hoe vinnig tyd loop, tyd staan nie stil nie, tyd is ons grootste vyand soms, want hy het soveel te doen en die tyd is altyd te min.

0: Des Bogerori.
1: Hier is Annie Lennox in die Rhythmics, net hier op Bokradio Bok TV met When Tomorrow Comes. Dis nou precies 18 minute voor 12, jy is in Skagrie op Bokradio Bok TV. My naam is Gerard Skaap, lekker om saam te kuier. Laat aand met Gerard net hier op die beter alternatief Bokradio Bok TV 98.9 FM in die Weskaap. Goeienaand, hallo daar!

0: Tijd de tijd geloop. Can you believe it? Tijd voor mij om te gaan rust. En ja, so die tyd uitgeloop en ja, kan nie glo dat die tyd so vinnig verby gegaan het nie, maar ek los jou met 'n klein gedagtetjie vir die aand en dit is die volgende. Rus is nie luiheid nie. Soms is slaap net die liggaamse manier om te sê môre probeer ons weer. Hoe's daai? Rus is nie luiheid nie, soms is slaap net jou liggaamse manier om te sê, môre probeer ons weer. Nou ja, van my kant af, baie dankie, ek het lekker saam met jou gekuier, ek het saam met jou geniet, en ek is môre aand weer op my pos, tussen 10 en 12. Jy het 'n wonderlike aand hê, baie dankie vir die saamkuier, lekker bly en lekker doeks. Cheers man, bye!
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 989 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Good night, everybody.
2: Good night, Mama. Good night, Ben.
4: Good night, everyone.
3: Good night, Mama.
5: Good night, Daddy.
6: Good night, children.
7: Good night, Daddy.
8: Good night, Elizabeth.
9: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
10: Good night, Jim Bob.
11: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
12: Good night, Good night, Jim Bob.
13: Good night, sleep.
1: Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.